0: That's my superpower.
1: Hoe lefnuk, sinds niet de lukroon, hoe lefnuk.
2: Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles, moi aussi.